0: zuiver jouw gebeden en die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die bale voer vir jou en ook in die brief, my broer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hierdie een is vir MC Skuman.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Je vingerafdrukken is licht genoeg om saam met mij te draaien.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik vertel van een vriend, een oud vriend van mij. Zaterdagmorgen vroeg begon hij al te rijden. Met die lang pad een dorp toe om zijn quickies daar te krijgen.

Pakop, pakop, zet jouw gooikist op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van je weg. Skop, skop,

0: Ach, ik lief voor jou.
1: Oh,
0: Jay.
1: I love you too. Ik toch iets voor mij.
0: Jay. Nee, ik heb bij liefde voor bij mensen.
1: Oh, Jay. Ik lief voor Jay.
0: Ik lief voor Jay.
1: Ik lief voor jou.
0: Zij. Zij. Zij. Zij.
1: Ach, Rankie.
0: Het is altijd mijn... Maar het is altijd mijn favorite geweest. Kijk, ik love accenten. Het is mijn gisteren ding, is accenten in Zuid-Afrika. Maar dat is mijn baie... De Makwaland is mijn cool en al die bedingen. Maar die Malayan Weeskamp accent is mijn great. Want dan gaan je uit en dan gaan je vooral in die wijnland. En dan vooral altijd met je koos. Zoek je mes of tips? En
1: oe,
0: tips.
1: Ik toch mes en vurk.
0: Nee, mes of tips.
1: Mes.
0: En ja, en die accent, dan zeg ik altijd, zeg het niet weer voor mij toe. En ze zegt, nee meneer, zeg het niet weer. Tips. Ja, tips.
1: Tips.
0: Tips.
1: Oh, ik zal nou doen met dat tippie.
0: Ja, oh, is mijn dood hou. Moet dat zijn.
1: Oh, hier begin ons alweer.
0: Ja, mijn vrouw heeft nu nog weer naar mij gekeken terwijl ik mij...
1: Thuis,
0: op mijn thuis die zit. I don't know what's happening, Lisa.
1: Is she swanger?
0: I don't know. I will hardware off for 5 jaar. Ik heb voor mijn vrouw gezegd, is hierdie ding weer gebeur, hardware off voor 5 jaar. Ik kom terug wanneer die kind laerskool begin. I'm not doing this again, Lisa. Ik ga het niet weer doen. Nie.
1: Ja, ik verloos eigenlijk het ook niet meer.
0: Nee.
1: Een keer kan doen, zo met jullie weer.
0: Ik ga het
1: nogal rof.
0: I will not be there. I will be gone, far gone.
1: Ja. Oh, jenne.
0: Over 3 jaar gaan ze een foto uitvallen en zeggen, dit is hoe papa gelijk het.
1: Hoe net als hij baard.
0: Maar hij gaat melk kopen. Kijk, beloof het voor jou. Ik ga het
1: kopen.
0: I will not be able to do this again, man.
1: Ik moet het zeggen, ik heb die bij ons kantoor, ik werk met een klomp vrouwen.
0: Ja, ik is jammer.
1: Spaar lekker. Ik heb eergisteren, toen zei ik, als je die ochtend ik al kom, toen ik zo'n beetje soybrand gehad.
0: Yeah.
1: En toen die middag, toen ik verschrikkelijke cravings gehad.
0: Yeah.
1: En toen later, toen voel ik alsof mijn hormonen niet lekker is. Nie. En toen even schrik, toen ga ik, oh, wie is zwanger? Iemand hier is zwanger.
0: Van betekent er gebeurt het, nee?
1: Ja.
0: Dat die een vrouw dat andere vrouw aanvoelt. Dus mijn ma krijgt soybrand en als mijn zuster zwanger geweest.
1: Precies ja, ja, ja. So, ek, iemand, een van jullie luisteraars is zwanger en dan weet het dit nog niet.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja.
1: Kan iemand morgen ochtend laat weten wie dit is?
0: Ja, alsjeblieft niet.
1: Zeg gewoon het, dus ik denk
0: oh, excellent nee? Love. Klein Johan, groot back voor you of iets, hè?
1: Oh,
0: nee?
1: Dat zou cute zijn.
0: Dat zou amazing zijn. Hij zal naming rights for life.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ons zal even babysit wanneer hij 17 is.
0: You know, nee. Kom, zit je mee. Why are you putting
1: okay,
0: us 18,
1: want dan krijg je daarom voor ons rondrijden.
0: 100%. Ik is 100% raag en dan is ons al 58.
1: Ik heb het zo even
0: verstaan je mijn punt? Zo so, nee. Nee.
1: Wauw.
0: Ja. Je weet nog wie iets...
1: Maar jullie life klopt.
0: Wie iets freaky weer. Nee. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007.
1: Wauw.
0: Ja. Iemand heeft het gisteren gezien. Toen dacht ik net zo. Oh my word, 2007 was like eergisteren. En 2040 klink of ons met AI robots gaan praten. En met vliegende karren gaan vliegen.
1: En is
0: net 14 jaar weg.
1: Het is die ding, als iemand van mij ziet in die 80s, dan denk ik 20 jaar terug.
0: Ja.
1: 20 jaar terug in die 80s. Was,
0: maar mensen noemen het Bikkiezimers.
1: Bikkiezimers.
0: Ja, als je niet zo Bikkie vergeet, zo nou en dan, is het Bikkiezimers.
1: Ik denk dat komt van Bikkiezimers af, is toch niet zwanger.
0: Oh, ik weet bij van die mensen, gaan ons skelm, want ons loop op din ijs. Maar ons loop zeker maar op din ijs. Vierberg is in loop op din ijs. Wat ons raag het, ons nie soof, dan ek het toe.

0: La grubbige winsel, bokkie wil je dansen, maar hij zei meisje wat kan vast dansen in die kleingeld polariteit. En hij biedt wel eerst een ampie de prijs met maak je dromen waar. En ik hoop je dromen raak waar. Vandaag maak je ook wie waar of wat niet. En wie wat vier die klein cellen, die klein goeikies, man. Zelfs al als je dier te loop en je al die sledel uit en je gaan voor en toe en die sledel gaan ze perfect in. Dat is een klein victory, nee.
1: Dat is een klein win, daar.
0: Nee.
1: Ik hou ervan.
0: So amazing.
1: Definitief lekker.
0: Maar ja, dat is wat het is. Hier bij lekker luisterstasie, maar ons is aan die buitenkant.
1: Ons is en laat ons uit. Zo,
0: finally op parool.
1: Oh, ek hoop Johnny Kids is recht weer hierdie ding. Maar het gaan lekker wees, ja. Natuurlijk. Ons gaan nou nie kan klein klets morgen nie, maar ek en Gertjie gaan bykie rap mee praat.
0: Ja,
1: en natuurlijk, ons het op sociale media gesit, al gaan loergerust al op Luister FM se blad, ook Gertjie se blad, vir die nieuwe Springbok trui wat uit is. Ons wil morgen hoor, wat is jou opinie daar oor, en kyk ons een bykie wat die commentaar was daarop. Ek is baie opgewonde vir dit. Het is baie mooi, hulle het letterlijk die volkslied in 5 van die ambtelike tale daar opgesit. Mm. Absoluut fantastisch, ek love it.
0: Is cool man, ek like die nieuwe vibes wat hulle altyd doen, en jy weet, my verginsling was al soos die foto's op die nommers, dit was vir my baie, baie cool.
1: Ja, dit was baie mooi.
0: Altyd denk jy aan my baby, man.
1: Maar ja, maar selfs laas week toe ons met Rudolf Smit gepraat, toe praat ons oor die Lostry era.
0: Ja.
1: Jy weet, so, dit is heeltemal anders, ons het het genoem ook toe Eben van Running Waters is, ons gepraat het oor die manne aand ook, jy weet, die een aand is die Lostry era, en die een aand is die Stuyvetry era. So is nog ons interessante era, so mens so nou kyk. Ja,
0: is true that, man, is deel van die era's, maar wat ook era is, is om te groet 15 minuten net voor die tijd van 9. JK is net hier na ons, en hy vat jou recht deur tot 12 uur toe, maandag tot vrijdag, op JKB 912. So ja, ek hoop julle dag is super speciaal, man. En ja, en duid is fake vrijdag, so de morgen is het vrijdag, morgen is hy dag, wat is bykie kan smile and wave. Prep yourself, het gaan koud wees hier van saterdag, zondag af vooral. En it's gonna be cold, man.
1: En onthou maandag se vakantiedag.
0: En met reen.
1: Is een lekker reen. Dit gaan lekker wees.
0: Het wil vergeet, is vakantiedag.
1: Mm-hmm.
0: Ons moet die sweet sê.
1: Nee, ons gaan eerst hier wees en dan gaan ek terug na die bed toe.
0: Ja.
1: Maar okay, nog lekker is. As 'n lang naweek julle.
0: Fyn, doen wat julle wil doen. Maar dis van ons vang julle by môre selfe plek, selfe tyd, net 3 by lekker luisterstasie en ons vier vroue môre. Ja, so kom vier saam.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer. Met prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: By Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Dan sy die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons, ek kan nie net vir het Brendan Piper met A2 Hart en natuurlijk West met The Sound of Silence. Die tyd is so 25 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vriende, 4 vrouwe maand is saam met ons hierdie vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. Ouers, onthou met aflaai vir julle gratis muffin, toe kom afval en een speciale dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai rechtstreeks uit morgenochtend vanaf 6 tot 9 met die lekker luister lorry en vir meer inlichting contact vir Adrie by 072-298-7087.

0: Luister FM.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
2: Johan Plumbers!
0: Luister FM.

Dit was fantastisch. Lia, Pleister FM. Kijk nu laatste paar boodschappen voor die topic. Als we terugkomen naar Junies. En dat is nog jouw Kiki kijk. Het is interessant om te zien wie we gaan krijgen vandaag. En nog jouw hartstal wat jou kan toekomen.

die donker kom van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken. En ons dromen is bloot skalies, die niet meer. Met orrelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding. Maar is alles recht, die liefde.

Die donker komt van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.

En als een mens dat net voorbij kan, kom staan je daar altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat is moest

ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook iets van ons zitten samen bezin. Hoe die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal nog eens wat en wat is het moest normaal. Gelukkig om ons daarom altijd tot de vooral. Het rapper is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde daar.

voor ze mag het. Als deze niet leren, we vannacht nog vergeten. Ten als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan niet meenselen, de dingen die plekken voor kogels zijn het al die om. Voordat de studies er niet geluk voor dit gebrengen. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. In mijn familie is mijn kerk.

0: Freud. Schrijf ik een song voor me. Intussen tijd. Schrijf ik een song voor me.
1: Luister FM.

yourself. Zal ik daar wees als jij gaat slaan? Hier is een lullaby net voor jou. In linker is genoeg.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Samen met jou, snel die uren gauw voorbij. Samen met jou, voel die hemel zo nabij. Samen met jou.

voorsomme, terwijl die stad nog slaat. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Door die faal driehoekse nevels, bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, naar boven Westerij. Door die ver verlaten vlaktes, zo zie zon al hoer klim. Nabij Lengsburg in die hutte, wordt die pad een herfst.

Uit die donker doen daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel. En mijn hart begin weer tik. Uit die donker doen daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel. En mijn hart begin weer klop.